is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En een daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

Speelt er iets moois, iets onverwachts? Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra centen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Bijna een derde van de clubs besliste daarom al om hun lidgeld te verhogen. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
2: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden, dat geldt voor iedereen. Dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk te komen staan.
1: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer omzet mogen genereren zonder dat ze daar ook meer belastingen op moeten betalen. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Onder hen een kind. Er vielen ook zo'n 50 gewonden. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de aanvallen werd ook een ziekenhuis geraakt. Een arts en 5 medewerkers raakten gewond. En de Walk of Fame in Hollywood krijgt er volgende week een ster bij. De voormalige topvoetballer David Beckham mag dan zijn eigen exemplaar onthullen. Dat gebeurt tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor clubs als Manchester United, PSG en Real Madrid. Enkele jaren geleden werd hij eigenaar van Inter Miami, de club waar topvoetballer Messi speelt. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Virtual Zone en Virtual Zone, hè. Voilà. We hebben nieuws mee van Dick Smuiden, Gistel, Torhout, Knokkenhuist en De Pannen. Voilà.

wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

Lada swingen met de Bobby Sox. De kunstkring, dat is daar, die organiseert voor een zesde keer een kunstwandeling in Snaaskerken. Nog tot en met 31 juli tonen maar liefst 37 kunstenaars hun werk op locaties, verspreid door de Gistelse deelgemeenten. De start is altijd in de Dorpsstraat 91, waar je dus ook gratis een plannetje vindt voor het parcours. De kunstwerken zijn te bewonderen achter ramen en in de voortuinen van de buurtbewoners, waardoor elke wandeling door het dorp een unieke ontdekkingstocht wordt. Het project brengt niet alleen kunstenaars samen, maar ook de bewoners en de bezoekers die op een laagdrempelige manier van kunst kunnen genieten.

0: Linda FM weerbericht.
1: We starten onze dag aan zee met bredere opklaringen en opnieuw neemt in de loop van de dag de bewolking toe vanuit het westen. 'S Avonds en 's nachts gevolgd door regen en een temperatuur die blijft rond de 18 à 19 graden hangen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Outcast Town. Laten we nog eens terugkeren naar de jaren 80. Paul Simon had het toen al over zijn Graceland. En daarna nog een van Danny Fabry.

En de organisatie van de Parkinsconcerten in Torhout heeft de volledige affiche voor de 35e editie trouwens bekendgemaakt. Het programma loopt dus van dinsdag 7 juli tot en met 11 augustus. Ronnie Mossuze die trapt de concertreeks op 7 juli af. En op 4 augustus treden dan ook nog eens Tim Seeker. Het slotweekend van 11 augustus brengt ook nog eens het alter ego van Ruben van der Gucht er nog eens bij.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
2: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
1: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor 50.000 euro aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen, omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Een baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
3: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
1: Er roept dus ook altijd op om naar de rechtbank te stappen als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeersleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie gaan daar nu opnieuw over praten. Een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van twee oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
4: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem één keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk, Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En met dat WK-voetbal in aantocht zijn ook de Panini-stickers weer populairder dan ooit. Heel wat kinderen zijn helemaal mee met de hype. Maar het zorgt op heel wat speelplaatsen ook wel voor ruzie, waardoor sommige scholen de stickerboeken verbieden. Naar eigen zeggen, om ervoor te zorgen dat kinderen zonder stickers niet buitengesloten worden. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien, met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen. En de maxima blijven rond 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

waren heel bekend in de jaren 80, deze van de Dolly Dodgers. En we draaiden een van hun grootste hits, STOP, oftewel stop. De hits en enkel de hits, dat hoorde dus hier bij Melinda FM. Zoals bijvoorbeeld deze van Louis Capaldi, The Day That I Die. Goedemorgen.

En zondag aanstaande is er een bunkerdag in de pannen. De pannen zet dan eigenlijk een seniorenmobiel in voor 60-plussers tijdens deze dag. De zondag aanstaande openen tal van historische bunkers langs de kust uitzonderlijk de deuren voor het grote publiek tijdens Bunkerdag. Om ervoor te zorgen dat ook oudere inwoners dit evenement dus kunnen vlot en comfortabel bezoeken, zet het lokaal bestuur eigenlijk de seniorenmobiel in. 60-plussers kunnen zich dan zorgeloos naar de historische site van Kaboer laten voeren. De seniorenmobiel die vertrekt zondag aanstaande om 10 uur vanaf de markt in de pannen. Voor de terugrit naar het centrum zijn er dan twee opties voorzien. Enkel het ochtendprogramma, wie dit wil meemaken, kan om 12:30 weer instappen. Maar wie ook nog eens de activiteiten in de namiddag wil meepikken, kan rekenen op een retourrit om 15 uur. Een ritje met de seniorenmobiel die kost 2 euro. En inschrijven doe je via cultuur@depannen.be.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Vandaag gaan we onze dag starten aan de kust met bredere opklaringen. Opnieuw neemt in de loop van de dag de bewolking dan toe vanuit het westen en 's avonds en 's nachts gevolgd door regen. Temperaturen blijven vandaag schommelen rond 18 à 19 graden.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

Kissy en de Sunshine Band, Come to My Iceland. Zondag aanstaande vinden trouwens de Plovie-feesten plaats op het plein in Bredene. Het plein wordt dan omgetoverd tot een gezellige festivalweide. Voor de kinderen is er een doorlopende animatie en bezoekers kunnen gaan genieten van een hapje en een drankje. Het evenement die loopt van 14 tot 18.30 uur en richt zich op een aangename namiddag voor alle leeftijden.

0: Beck Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Soul to Soul met Keep on Moving. Donderdag aanstaande kan je om 14 en om 20 uur gaan kijken naar de film Julian. En dit dan in de City, in de Valkenstraat, nummer 18 in Nieuwpoort. Tickets die kosten €5 en verkrijgbaar bij Dins Toerisme aan de infobalie van het stadhuis.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you. Ten slotte, vanaf donderdag aanstaande tot en met 29 oktober kan je elke donderdag gaan deelnemen aan Van Pittig Bruidje tot Grijze Garnaal. Je kan meegaan naar een rondleiding in de vismijn langs de visserschepen. Na afloop kent het veilingssysteem geen geheimen meer voor jou. Deelname is geschikt vanaf 12 jaar en is enkel bedoeld voor particulieren, niet voor groepen. De tickets die kosten €12 en verkrijgbaar aan de dienst toerisme in het infokantoor in Hendrikaplein. En morgen zijn we dan terug vanaf 6 uur met een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Graag tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je in pannen staat, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
2: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen, achter die vangrail te gaan staan.
1: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoeken wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde. Want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
3: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers wordt getikt. Omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
1: Er roept dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Brussels Airport vreest voor een grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland zelf. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
4: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Pat Benatar is de naam. En dit was nog een hit uit 1984. Love is a battlefield. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Wees welkom op woensdagmorgen hier.

De zon, de maan en de waarheid. Peter van Laat, Mama's jasje. En daarvoor hoorde je nog Lily Allen. Dit is Olivia Dean.

0: mee.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Van vrijdag 26 juni tot en met woensdag 1 juli aanstaande wordt de Kaai in Nieuwpoort opnieuw de plek voor kermisplezier. Tijdens Kooi Kermessen verandert het Fonteinenplein in een gezellige ontmoetingsplaats vol lichtjes, muziek, attracties en lekkers. Kooi Kermessen brengt precies dat soort eenvoudige gezelligheid waar een zomerse uitstap in Nieuwpoort toe behoort.

0: Airplay van de week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de week.

En dan nog een kort weerbericht voor vandaag. Als je van plan bent om ergens op stap te gaan, wel neem je paraplu dan maar bij de hand, want we krijgen af en toe een bui. En de temperaturen die lopen niet hoger op dan 20 graden vandaag.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Marco Borsato, toen stond hij nog op het hoogtepunt van zijn carrière. En we zeggen 1997 met wie? Nu gaan we terug naar de jaren 70, naar Frankrijk. Een grote meneer. Ici, tu n'existe pas, is een nummer van Joe Dassin.

0: Connect is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Middelkerke is een meisje van 2 jaar verdronken. Het kind ontsnapte even aan de aandacht van de oma die op haar paste en glipte naar buiten. Even verderop belandde het meisje in een beek en de hulpdiensten die kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Bij onderzoekscentrum Inagro in Roeselare testen ze robots die tussen gewassen rijden, onkruid herkennen en verwijderen zonder de teelt zelf te beschadigen. Landbouwers die mogen steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en zo'n onkruidrobot kan daarbij een oplossing bieden. In Oostende kunnen amokmakers op drukke zomerdagen voortaan een plaatsverbod krijgen. Dat betekent dat ze tijdelijk niet meer in een bepaald deel van de stad Oostende mogen komen. De voorbije weekends was het erg druk en doken er op verschillende plaatsen herrieschoppers op. Het federaal parket wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor de poging tot gijzeling van voormalig minister van Justitie Vincent van Quickenborne 4 jaar geleden. 2 jaar geleden werd nog geoordeeld dat er onvoldoende bewijs was. Samen met 3 andere verdachten wil het parket hen ook vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Een vrachtwagenchauffeur uit Jette is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor een zwaar spoorwegongeval in Ardooien. In november 2023 viel zijn vrachtwagen stil op de sporen toen een trein naderde. 12 passagiers die raakten licht gewond. De chauffeur liep zelf een zwaar hersenletsel op en herinnert zich niets meer van de feiten. De politiezone Tielt heeft de voorbije dagen opvallend veel bestuurders betrapt die al 's ochtends onder invloed waren van alcohol of drugs. Volgens de politie is de tijd voorbij dat er enkel 's avonds gecontroleerd wordt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselend tot zwaar bewolkt met op verschillende momenten regen of buien. Lokaal is er zelfs kans op onweer. Tussendoor zijn er ook drogere perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die scholen tussen 13 en 20 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden die rond 60 km per uur kunnen liggen. Morgen donderdag blijft het wisselend bewolkt met kans op buien en lokale onweders. En vrijdag wordt het nog wisselend met buien, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en zonniger.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

December 1963. Wel, het nummer dateert uit 1963, maar het werd in 1988 opnieuw gemixt door niemand minder of Ben Liebrand. Dat waren de Four Seasons die je hoorde samen met Frankie Valli. We zijn klaar voor nog een uurtje Hits and Classics.

0: Natalia Meets-Vogue, dat is maar alleen maar gebeurd in 2007 was dat. En Glamorous. Marco Scheidmaker met Beter Af Alleen.
1: Ik zie het

bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Elektro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

De gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen organiseert vandaag woensdag 3 juni een gezellige speeltour voor het ganse gezin. Deze begeleide speeltocht op het binnenplein van het Visserijmuseum biedt toffe babbels, nieuwe ontmoetingen en vooral veel plezier voor kinderen tot 10 jaar. Dit gaat door op het binnenplein van het Visserijmuseum in de Vrijheidsstraat in Oostduinkerke, vandaag woensdag van 14 tot 17 uur.

Ja, ja, uiteraard. Elk moment muziek die je kent, ook met de classics. Hier eentje uit 1978 die je net hoorde van Cloud. En dan de spreuk, luister zoveel mogelijk naar je innerlijke stem, je ziel. Als iets niet goed voelt, dan is daar een goede reden voor.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nee, veel tekst kwam er niet aan te pas in dit nummer uit 1993. The Crash Test Dummies hoorde je net. Goedemorgen.

0: Dean Lewis, I hate that it's true. Dat waren meteen de classics hier tussen 8 en 10 uur vanmorgen, woensdag 3 juni, bij Melinda FM. Blijf luisteren. En heel graag nieuwe afspraak morgen.
1: Hey yo, Big Wave. Tell him I come.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

heeft heel wat mooie liedjes gemaakt in de 90s bij Crowded House samen met zijn broer. Denk maar aan Better Be Home Soon en Take the Weather With You. En in de jaren 80 in Split Ends met het bekende Message to My Girl, Fraction, Too Much Fiction en Tim Finn. Melinda FM. Goedemorgen, welkom op de werkvloer. Woensdag voormiddag 3 juni. Straks weer nieuwe verhalen van ondernemers en handelszaken. En uiteraard een fijne babbel in de koffiecorner. Go!

0: Britney Spears, als een diamant schitterde ze in de 90s en nu een classic op de werkvloer. Ja, de verhalen hier ook, hè, die klinken als een symfonie met de goede en de slechte kanten daarbij. Op YouTube vind je zelfs La Symphonie des Éclairs. Ja, ik zou dat meenemen naar de koffiecorner voor straks, maar ja, ik heb een notenallergie, hè. Udo, dit is een nieuwe single.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Belinda FM, ook op woensdagvoormiddag met de verhalen over ondernemers en handelszaken. Heb jij ook zo een bijzonder verhaal en wil je dat delen met alle luisteraars van Belinda FM, zeg maar met heel West-Vlaanderen, dan kan je ons dat altijd even doorsturen. info@melindafm.be en dan gaan we heel snel contact met u opnemen, want dan word jij het verhaal op de werkvloer. Straks om 10:30 trekken we naar Brugge.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Vrolijke classics op de werkvloer. Elk moment de muziek die je kent bij Melinda FM. Straks ook nog de Bangles. En Black Velvet, die grote hit van Alana Miles. Maar eerst eens luisteren naar het verhaal van Aline. Zij is ergotherapeute en ze heeft een zaak in Brugge. En ze heeft nu het Unizo-label Handmade in Belgium gekregen. Aline is zaakvoerster van Nozzle in Brugge. Ze maakt daar op ambachtelijke wijze en op maat ergonomische bureaus. Stoelen. Elke stoel wordt lokaal en duurzaam 3D geprint, volledig afgestemd op de gebruiker. En daarmee combineert Aline uiteraard het vakmanschap en de innovatie met de aandacht voor de gezondheid van de gebruiker, het comfort op de werkvloer en de circulaire productie, want ja, de stoelen zijn ook recycleerbaar. Het Handmade in Belgium label geeft een vorm van erkenning voor haar unieke en ambachtelijke aanpak en haar duurzaam bedrijfsfilosofie. Ergotherapeute Aline uit Brugge. Bij Nozzle maken ze jouw bureaustoel op maat.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

0: De Bangles bij Melinda FM. We kennen de meisjes nog van Walk Like an Egyptian en Manic Monday. Vanaf vrijdag 27 juni is het ook helemaal zomer in Roeselare, want daar wordt de zomer traditioneel op gang getrapt met de badjes, de vierdaagse feesten in de stad. Op de badjes kan je meezingen met je favoriete artiesten, kan je natuurlijk een aantal kopjes scoren in de winkel Wandelstraat en geniet je van de gezellige sfeer. Ja, misschien kom je daar nog wel een oude bekende tegen. Alle informatie, het hele programma staat online op www.roeselare.be. Van vrijdag 27 tot maandag 30 juni. De badjes in Roeselare. En dit is een heel bijzonder mooi nummer. Jacques Lafont, samen met Lisa Lewis.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

Vorige week een heel opmerkelijke uitspraak bij de Raad van State. 15 jaar geleden begon de modeketen Zep met een proces tegen de Belgische staat omdat ze veroordeeld werden om het woordje solde te gebruiken buiten de officiële periodes. Je weet, 1 juli beginnen we weer aan de zomersoldes in ons land. Maar modeketen Zep heeft nu dat proces na 15 jaar gewonnen. De Raad van State wil de administratieve boetes gaan vernietigen omdat Zep dan het woordje solde buiten de officiële periodes gebruikte. Maar dat betekent dat de winkels voortaan het hele jaar door solde mogen organiseren, terwijl de andere modeketens dat pas mogen doen vanaf 1 januari of vanaf 1 juli. Daar zal ongetwijfeld de komende dagen, weken nog danig over gesproken worden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen, zometeen om 11 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Middelkerke is een meisje van 2 jaar verdronken. Het kind ontsnapte even aan de aandacht van de oma die op haar paste en glipte naar buiten. Even verderop belandde het meisje in een beek en de hulpdiensten die kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Bij onderzoekscentrum Inagro in Roeselare testen ze robots die tussen gewassen rijden, onkruid herkennen en verwijderen zonder de teelt zelf te beschadigen. Landbouwers die mogen steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en zo'n onkruidrobot kan daarbij een oplossing bieden. Ook de vierde verdachte van het gewelddadig incident op de kusttram in De Haan is vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. Vorig weekend vielen hij en 4 anderen, 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten aan. 3 verdachten die mochten eerder al de gevangenis verlaten. Bij groenteverwerker Ardo in Ardooien verdwijnen 27 banen. De werknemers die kregen het nieuws te horen tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf zegt efficiënter te moeten werken om concurrentieel te blijven in een veranderende markt. Een vrachtwagenchauffeur uit Jette is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor een zwaar spoorwegongeval in Ardooien. In november 2023 viel zijn vrachtwagen stil op de sporen toen een trein naderde. 12 passagiers die raakten licht gewond. De chauffeur liep zelf een zwaar hersenletsel op en herinnert zich niets meer van de feiten. Een groep tweede verblijvers start opnieuw een procedure tegen de tweede verblijfstaks van Knokke Heist. Het Hof van Beroep had de aanvullende belasting eerder al onwettig verklaard, maar de gemeente verstuurde opnieuw aanslagbiljetten op basis van een nieuw reglement. Ook die aangepaste tax wordt nu aangevochten bij de Raad van State.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselend tot zwaar bewolkt met op verschillende momenten regen of buien. Lokaal is er zelfs kans op onweer. Tussendoor zijn er ook drogere perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die scholen tussen 13 en 20 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden die rond 60 km per uur kunnen liggen. Morgen donderdag blijft het wisselend bewolkt met kans op buien en lokale onweders. En vrijdag wordt het nog wisselend met buien, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en zonniger.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Het jaar voordien waren ze hier bij ons in het land razend populair geworden met Down Under. De heren van Men at Work en Overkill. Jeroen, dankjewel voor het nieuws uit onze provincie. We hebben nog verhalen op de werkvloer tot 12 uur. Goedemorgen. Men at Work.

Bijna 25 jaar geleden stond ze in de hitparade in Vlaanderen. Sophie Alice Baxter. De fans van Josephine Baker die gedenken vandaag hun idool, want zij was geboren op een 3 juni. Maar dan in 1906, in de jaren 20 en 30, danste en zong ze op Broadway in Amerika. Maar ook in Europa en in Zuid-Amerika was ze actief. Op 12 april 1975 werd ze getroffen door een hersenbloeding en overleed ze. Andere verhalen op de werkvloer van ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen nog tot 12 uur. Trouwens, we gaan zo meteen eens horen hoe het zit met de havenfeesten in Veurne. De zeepkist race daar in de binnenhaven.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven in

Zo simpel is dat niet hoor. Wacht maar tot de snelheid, de stress en de ambiance erbij komt kijken. Zaterdag, het begint allemaal om 2 uur in de binnenhaven van Veurne. De havenfeesten 2017.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Rio Speedwagon in het laatste kwartiertje van de werkvloer op deze woensdag 3 juni. Ja, we moeten eens gaan nadenken wat we gaan bestellen bij de lunch, hè? Want Club de Wit begint om 12 uur onze lunchradio bij Melinda FM. 2 jaar geleden, Jaap Rezema.

Volgende zaterdag, 13 juni, is het opnieuw feest in de jachthaven van Veurne voor de tweede keer de havenfeesten. En dit jaar pakken ze uit met een compleet vernieuwde editie van de legendarische havensprint. Ja, het zal er spannend aan toe gaan. Ergotherapeut Aline uit Bruggen heeft van Unizo het Handmade in Belgium label ontvangen. Dat is een hele fijne, mooie erkenning. Aline is zaakvoerder van Nozzle in Bruggen en zij maakt bureaustoelen op maat van de klant. Ah, ik dacht dat er iets ging komen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er was dan toch geen nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Enkele dagen na het dodelijke ongeval. Dat blijkt uit camerabeelden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail waarin melding werd gemaakt van een nieuwe overtreding. Bij het drama vorige week negeerde de chauffeur het rode licht en de slagbomen aan een overweg. Hij overleefde dat niet. Ook de busbegeleidster en twee leerlingen kwamen daarbij om. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Katheen Jacobs van SD Works.
2: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
1: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werknemers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
3: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
1: De NMBS heeft vorig jaar 4% minder ritten afgelegd dan het jaar ervoor. Of een daling van 3 miljoen kilometer. Door kapotte treinen, stakingen en zieke treinbestuurders. Nochtans heeft de NMBS wel de ambitie om over 10 jaar 10% meer ritten af te leggen. Daar staat ze dus nog ver vanaf. Op de luchthaven van Kuwait kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Na een aanval van Iraanse drones vanmorgen. Er zijn verschillende gewonden. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Alle vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik de Meijer. Dat meldt HLN. De Meijer was al aan de slag als assistent-trainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot om zijn contract niet te verlengen. Waar hij naartoe trekt is nog niet duidelijk. STVV behaalde afgelopen seizoen een derde plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2, Ron de Wit

0: Sinds ze op de proppen kwam met de groep Destiny's Child, scoorde ze hit na hit deze Beyoncé. Dit keer was trouwens de zesde single van haar debuutalbum Crazy in Love. Je hoorde Beyoncé dus net na Dirk Smeets en daarna die Girls op deze woensdagmiddag.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: We snijden die werk- en schoolweek helemaal in tweeën. Welkom in een nieuwe Club De Wit, die duurt dus tot 2 uur.

Things can only get better. Maar de platen op onze playlisten hier bij Melinda FM zijn moeilijk te verbeteren, hè? Want anders zou je niet luisteren. Die Ream was dat. Nu Bon Jovi, Living on a Prayer. Een van de bijna 40 songs die deze groep hier opneemt voor de LP Slippery When Wet, die in 1986 verschijnt. Een nummer over de hardwerkende Tommy en Gina werd bijna afgekeurd door de band. Maar gelukkig hebben ze het dan toch op diezelfde LP.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Niet nodig met Fleming en Meteor. De Brit Les Humphries komt eind de jaren 60 als beroepsmilitair naar Hamburg, waar hij deze groep hier opricht, Les Humphries Singers. Geïnspireerd op de Amerikaanse flower power groepen van die tijd. Begin de jaren 70 heeft de groep veel succes met bewerkte gospels en eigen nummers, zoals Mexico en deze To My Father's House.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 3 juni prijkt op de kalender. Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag die we starten in 1880. Alexander Graham Bell gebruikt zijn fotofoon voor de eerste keer om een draadloos telefoongesprek te verzenden. 1950, de regeringsleiders van België, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Nederland en Duitsland ondertekenen de Schuman-verklaring. 1973, tijdens een luchtvaartshow bij Parijs, stort een Russische Tupolev Tu-144

Dan tijdens de zittingen vrederechter en een griffier dood. Nog dezelfde avond wordt de dader opgepakt aan het Warandepark in Brussel. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 3 juni.

0: Onverwacht toch wel een hele grote hit geworden in onze top 30. Want geef eens eerlijk toe, wie gaat er al gehoord voor deze The Thing I Love van deze twee heren? Max en Andy Grammer waren dat, net na de historische nieuwsfeiten.
1: Goedemiddag. Welkom bij Club De Wit.
0: En tot aan de RP van deze week hier bij Melinda FM. De nodige passie nog op de radio. Dit zijn de Flirts uit de jaren 80 en Passion.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: familie van Tina Turner. Ik zou het bij God niet weten. Deze Marisha Turner, dat was People to People op deze 3 juni. Het is vandaag de sterfdag van de Amerikaanse zanger Andrew Gold. Overleed in 2011, werd 59 jaar. Wel populair, onder meer dankzij deze Never Let Her Slip Away.
1: Vandaag, dag op dag, overleed D.

kon. Ja, rijmen en dichten zonder je. Je weet wel, op de lichte was dat. Hier tijdens de klassieker in onze eigen moedertaal. Lisa Delbo en Vlinderen. Tot aan 1 uur, tot aan het nieuws. Gaan we ons nog op ons paasbest zetten. We gaan ons opkleden.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak, terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
2: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
1: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
3: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
1: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: 4 vage, modebewuste Amerikanen, 3 mannen en een vrouw die de psychedelische pop weer terugbrachten destijds naar Europa. Hun reputatie, al dan niet afkomstig uit het puntje van de duim, is er een van orgieën, drugs en schaamteloosheid. De Dandy Warhols waren dat net na het nieuws van 1 uur. En Bohemian Like You kon je beluisteren.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze woensdagmiddag nu met Harry Styles.

Ten tijde van de boysband Take That, smekend voor dat hele kleine beetje vrijheid. En uiteindelijk heeft hij dan toch gekregen waar hij om smeekte, deze Robbie Williams. Dat was Freedom hier tijdens Club De Wit. Elke werkdag te beluisteren tussen 12 en 2 bij Melinda FM. Nu met een van de, ja zeg maar, grootste zomerhits uit de jaren 80. En vandaag op deze woensdag gaan we er nog eens lekker naar luisteren. Naar deze Rita Mitsuko. Hier is Marcia Baila.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Een zeer kostelijke bedoeling daar dus bij deze twee hier. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. En nu een gelegenheidsformatie destijds bedacht door de zeer populaire presentator Ron Brandsteder. In 1976 hadden ze een mega hit te pakken met deze Standing on the Inside. Hier is Full House.

0: Zeer leuk om terug te horen heeft u deze Full House Standing on the Inside was dat op deze 3 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Mocht hij nog in leven zijn, hij overleed in 2012, zou de Finse drummer bij Lordi, Tom Lilleman is dat, vandaag 53 geworden zijn. Esther Hart, de Nederlandse zangeres, wordt er 56 en Carrie King, de Amerikaanse gitarist bij Slayer, wordt er 62. Denise Williams, de Amerikaanse zangeres, wordt er 76, net zoals Suzy Quatro, de Amerikaanse actrice en ook zangeres. Mickey Finn overleed in 2008, deze Britse drummer bij T-Rex zou 79 geworden zijn. En Michael Clark overleed ook in 1993 op zijn beurt, de Amerikaanse drummer bij The Byrds zou 80 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld komt van bij ons, uit ons eigen Groene Limburg. De Vlaamse zanger Peter van Laat wordt er vandaag 59.

0: Als zanger van deze groep Giermama's Jasje brak Peter Vallaat in 1991 door in Vlaanderen met het nummer Zo Ver Weg. Tijd voor een feestje vandaag, want hij is jarig. Hij wordt er vandaag 59. Mama's Jasje was dat. En doe het licht maar uit.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Nu met deze twee broers nog eens op de radio. De Proclaimers brengen I'm Gonna Be 500 Miles. When

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Als je een danspasje wil wagen op deze woensdag, is het nu het moment. Blijf daar niet gewoon tegen de muur in het donker staan, maar alleen vooruit, kom in het midden. Dance into the light. Een goede raad was dat van Mr. Phil.

LMC en de mannen van U2, Take Me to the Clouds Above. En deze The Day Before You Came van ABBA mag Club De Wit afsluiten op deze woensdag. Bedankt voor het luisteren. Straks is er Stef Tielemans met Matinee tussen 2 en 3. Veel luisterplezier. En wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Bij groenteverwerker Ardo in Ardooien verdwijnen 27 banen. De werknemers die kregen het nieuws te horen tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf zegt efficiënter te moeten werken om concurrentieel te blijven in een veranderende markt. Een vrachtwagenchauffeur uit Jette is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor een zwaar spoorwegongeval in Ardooien. In november 2023 viel zijn vrachtwagen stil op de sporen toen een trein naderde. 12 passagiers die raakten licht gewond. De chauffeur liep zelf een zwaar hersenletsel op en herinnert zich niets meer van de feiten. Bij onderzoekscentrum Inagro in Roeselare testen ze robots die tussen gewassen rijden, onkruid herkennen en verwijderen zonder de teelt zelf te beschadigen. Landbouwers die mogen steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en zo'n onkruidrobot kan daarbij een oplossing bieden. In Oostende kunnen amokmakers op drukke zomerdagen voortaan een plaatsverbod krijgen. Dat betekent dat ze tijdelijk niet meer in een bepaald deel van de stad Oostende mogen komen. De voorbije weekends was het erg druk en doken er op verschillende plaatsen herrieschoppers op. Een groep tweede verblijvers start opnieuw een procedure tegen de tweede verblijfstaks van Knokke-Heist. Het Hof van Beroep had de aanvullende belasting eerder al onwettig verklaard, maar de gemeente verstuurde opnieuw aanslagbiljetten op basis van een nieuw reglement. Ook die aangepaste tax wordt nu aangevochten bij de Raad van State. Het federaal parket wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor de poging tot gijzeling van voormalig minister van Justitie Vincent van Quickenborne 4 jaar geleden. 2 jaar geleden werd nog geoordeeld dat er onvoldoende bewijs was. Samen met 3 andere verdachten wil het parket hen ook vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselend tot zwaar bewolkt met op verschillende momenten regen of buien. Lokaal is er zelfs kans op onweer. Tussendoor zijn er ook drogere perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die schommelen tussen 13 en 20 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden die rond 60 km per uur kunnen liggen. Morgen donderdag blijft het wisselend bewolkt met kans op buien en lokale onweders. En vrijdag wordt het nog wisselend met buien, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en zonniger.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: familie is en blijft het belangrijkste. Je moet het koesteren. Running in the family met level 42. Goedemiddag iedereen, van harte welkom bij Melinda FM. Deze woensdagmiddag, we zijn 3 juni, ook in dit uur in zomermatinee. Hebben straks een zomerverhaaltje, om 2:30 een cocktailplaat. En Christophe Van Dam die komt elke woensdagmiddag langs om 3:15.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.
0: Van harte welkom.

0: maakt het leuker. Mariah Carey was dat hier bij Melina FM. En Emotions. Het is zomer. Ja, de barbecue. Dat is iets voor de zomer. Hè. En iedere familie die heeft er zo wel eentje. De zelfverklaarde barbecue-kampioen. Gewapend met een tang, een schort en veel zelfvertrouwen. Of het vlees gaar is, dat zien we misschien wel straks.
1: Zomer. Matinee.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Clean Bandit, samen met David Guetta, die zat aan de knoppen. En Anne-Marie, die zong er ook een beetje in, Cry Baby, op deze woensdagmiddag. Melinda FM, de radio voor de Midden- en de Westkust. Op FM, maar ook in West-Vlaanderen op DAB+. Dit is 5 Star.

0: Je wordt daar instant gelukkig van en het brengt je een glimlach op je gezicht. Niet tegenstaande dat toch al zo oud is uit de 70s. Carpenters. Sweet, sweet smile.
1: De cocktailplaat.
0: Stel je voor, de zon is onder, de lucht kleurt langzaam oranje en roze en het is tijd om achterover te leunen met een heerlijke cocktail. Zo'n warme zomernacht heeft iets magisch, iets dat je nooit meer wil vergeten. Niet waar, heren van Leopold III?

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: van muziek. Nederlandstalige muziek hier bij Melinda FM van Roeland Beelen en Dansvloer Dilemma. En intussen is Christophe Van Damme ook aangekomen in onze studio. Ik draai mij even om. Maar nee, Christophe. Op strandslippers, oké. Een zonnebril, oké. Maar in zwembroek?
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Damme.
3: Del Channon leert op jonge leeftijd gitaar en ukulele spelen. Hij luistert naar country en western muziek van artiesten als Hank Williams, Hank Snow en Lefty Frizzell. Channon wordt in 1961 wereldberoemd met zijn hit Runaway, die de eerste plaats van zowel de Britse top 50 als de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikt. Daarnaast scoort hij grote hits met onder andere The Swiss Maid en Keep Searching. The Swiss Maid zou later model staan voor de eerste hit van André van Duin, Angelique. Runaway wordt gedragen door de Musitron, een elektronisch toetseninstrument. Nadat hun eerste opnamesessie voor een platenlabel uit New York City is mislukt, haalt manager Ollie McLaughlin Del Channon over om de compositie Little Runaway te herschrijven en zo het unieke geluid op de Musitron een hoofdrol te geven. Dat gebeurt ook en Runaway wordt met een aantal studiomuzikanten opgenomen. De single wordt in 1961 uitgebracht en is meteen een groot succes.

plaatje van 2 jaar geleden stond toen in de hitparades. Het is afkomstig van Mark Ambar. En Good To Be Me zit er op deze zomermatinee hier bij Melinda FM. Luc de Lee staat klaar. Hij zit in onze studio. En ja, die man heeft ook de zomerse dresscode. Strandslippers, zonnebrilletje op het hoofd. Ja, je hoort hem zo meteen met de rotonde. Morgen namiddag tussen 2 en 3 zijn we graag terug. Geniet nog van deze woensdagnamiddag met nu Zara Larsson. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Hela, blij dat ik er weer bij mag zijn met deze klepper van Tears for Fears en Shout. En mag ik de knopjes van jou overnemen, Stef? Het is tijd voor de rotonde tussen 3 en 4 en jij komt morgen terug met een nieuwe matinee. Dus alles is alweer in kannen en kruiken. Welkom bij de rotonde op woensdag.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing

Dit is misschien wel een compliment naar Melinda FM toe. Music sounds better with you van de formatie Stardust. Tijden veranderen, ook voor stewards en stewardessen. Op vluchten werden vroeger regelmatig overtredingen vastgesteld door overvolle bagagerekken of huilende baby's, maar tegenwoordig is het dagelijks kost voor hen om geconfronteerd te worden met onwillige aanrakingen en zelfs oneerbare voorstellen. Volgens de stewards en stewardessen worden ze langsom meer gezien als attributen die blijkbaar moeten voldoen aan alle lusten van de passagier. Blijkbaar vergeten reizigers bij het vliegen hun fatsoen mee te brengen. Ik denk een beetje een algemeen probleem aan het worden overal.

prachtig krachtvoer van bij onze noorderburen Anouk en Girl. Op zaterdag 13 juni krijgt Veurne er een nieuw sportief evenement bij. Na twee succesvolle edities onder vrienden en familie groeit Roundnet Rumble uit tot de eerste publieke editie in het Wiltura Sportpark. Roundnet, beter bekend als Spikeball, staat centraal, maar Roundnet Rumble wordt veel meer dan alleen maar een toernooi. Overdag draait alles rond sportieve actie, plezier en competitie. Daarna schakelt het terrein moeiteloos over naar een open-air event met DJ's, bar, catering en ambiance tot in de vroege uurtjes.

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het wat meer recentere werk van Saumieu en Morning. Eurocommissaris voor crisisbeheersing heeft zich dit jaar heel goed voorbereid op het bosbrandseizoen. Hij laat een record aantal brandweermannen aanrukken naar het zuiden. Niet minder dan 777 brandweerlieden uit 14 verschillende landen, vergezeld van 22 blusvliegtuigen en 5 helikopters. De risicogebieden blijven Cyprus, Griekenland, Italië, Frankrijk, Portugal en Spanje. Hopelijk is het overbodig, maar geef toe, het geeft toch een heel wat veiliger gevoel. Dit is Patty Austin en James Ingram.

Te mooi om te onderbreken, de klassiekers onder de klassiekers van Queen en Bohemian Rhapsody. Van 15 tot 30 augustus wordt Kunstenfestival Watou opnieuw een ontmoetingsplek voor kunst, poëzie en landschap. Onder de titel Gemene Wegen onderzoeken curatoren Danielle van Zuylen, Bart Lodewijks en Michael van de Bril samen met meer dan 60 kunstenaars en 25 dichters wat mensen verbindt en hoe samenleven en delen mogelijk worden. Voor meer info omtrent dit festival, kunstenfestivalwatou.be. En dit is onze eigen Clouseau met Dat ze de mooiste is.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19.30 uur de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Met deze Zuiderse muziek doen we ons druilerig weertje voor het ogenblik een klein beetje vergeten van Lou Bega en I Got a Girl. Je kan er niet meer naast kijken, de Chinese elektrische wagens blijven terrein winnen op de Europese markt. Merken zoals BYD, MG en XPeng helpen mee ons straatbeeld kleuren. Op zich betrouwbare wagens, maar er schuilt blijkbaar één nadeel. Uit onderzoek is gebleken dat ze op de tweedehandsmarkt heel snel in waarde dalen. Na 3 jaar zouden ze maar 47% van hun nieuwprijs nog waard zijn, terwijl dit bij niet-Chinese merken toch wel op 61% komt. Aan jou de keuze, mocht je zinnig zijn een nieuwe elektrische wagen te kopen. Dit is Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

Tavares en Who Done It? Wel, wij hebben het gedaan voor vandaag. Een rotonde aan jullie gepresenteerd tussen 3 en 4. Morgen is er weer tijd voor een nieuwe, de donderdag aflevering dan ook alweer. Maar nu is het tijd voor onze collega Jan Snel met een nieuwe spits. We gaan er vandaag uit met Split en Message to My Girl. Graag morgen rendezvous, zelfde zender, zelfde uur. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een vrachtwagenchauffeur uit Jette is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor een zwaar spoorwegongeval in Ardooien. In november 2023 viel zijn vrachtwagen stil op de sporen toen een trein naderde. 12 passagiers die raakten licht gewond. De chauffeur liep zelf een zwaar hersenletsel op en herinnert zich niets meer van de feiten. In Middelkerke is een meisje van 2 jaar verdronken. Het kind ontsnapte even aan de aandacht van de oma die op haar paste en glipte naar buiten. Even verderop belandde het meisje in een beek en de hulpdiensten die kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Bij onderzoekscentrum Inagro in Roeselare testen ze robots die tussen gewassen rijden, onkruid herkennen en verwijderen zonder de teelt zelf te beschadigen. Landbouwers die mogen steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en zo'n onkruidrobot kan daarbij een oplossing bieden. Een groep tweede verblijvers start opnieuw een procedure tegen de tweede verblijfstaks van Knokke Heist. Het Hof van Beroep had de aanvullende belasting eerder al onwettig verklaard, maar de gemeente verstuurde opnieuw aanslagbiljetten op basis van een nieuw reglement. Ook die aangepaste tax wordt nu aangevochten bij de Raad van State. Ook de vierde verdachte van het gewelddadig incident op de kusttram in De Haan is vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. Vorig weekend vielen hij en 4 anderen, 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten aan. 3 verdachten die mochten eerder al de gevangenis verlaten. Bij groenteverwerker Ardo in Ardooien verdwijnen 27 banen. De werknemers die kregen het nieuws te horen tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf zegt efficiënter te moeten werken om concurrentieel te blijven in een veranderende markt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is wisselend tot zwaar bewolkt met op verschillende momenten regen of buien. Lokaal is er zelfs kans op onweer. Tussendoor zijn er ook drogere perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die scholen tussen 13 en 20 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden die rond 60 km per uur kunnen liggen. Morgen donderdag blijft het wisselend bewolkt met kans op buien en lokale onweders. En vrijdag wordt het nog wisselend met buien, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en zonniger.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Nummer uit 1985 van Sandra. Sandra was eigenlijk een duo uit Nederland. En dit was een van die grote hits. I'll Never Be Maria Magdalena. Goedemiddag. Welkom erbij. Het is woensdag vandaag. Een beetje druilerig, een beetje grijs. Af en toe wat zon. Allee, een mengelmoes van alles wat. Zoals de muziek hier bij Melinda FM. Van alles wat, maar vooral goede muziek. Cameron Whitecamp.

Ik vermoed dat Jimmy Somerville vroeger nog lid is geweest van de Wiener Zangerknapen. Ken je die nog? You make me feel mighty real. Nooit genoeg. Bla bla bla. Tessa June. Hey.

Heb jij gisteren ook naar het voetbal gekeken? Kroatië, België, ja, hopelijk niet op DAZN. Niet dat ze daar niet uitzonden, maar we hebben dat vermeld. Maar ook op VTM was de wedstrijd te volgen. Was het de moeite? Ach ja, jawel, ze hebben gewonnen met 2-0. Dus 0-2 moet ik eigenlijk zeggen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Annika uit 1981. We kennen ze vooral van die andere hit Japanese Boy. Het is van een tijdje geleden. Goed nieuws, dat zoeken we telkens weer in dit programma. Ik heb weer een artikel gevonden. De wereld zal dit jaar bijna 2 keer zoveel investeren in de verduurzaming van het energiesysteem als in fossiele energiebronnen. Dat blijkt uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap. Het conflict in het Midden-Oosten dwingt landen en bedrijven hun investeringsstrategieën te herzien. En dat is goed nieuws. Zonne-energie, windenergie. Het kan ook in Southern California. Vraag dat maar eens aan Albert Hammond. It never rains in Southern California.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Het was een grote ster in Nederland en ook wel een beetje hier bij ons in Vlaanderen. Anita Meijer met een hit uit 1981. They don't play our love songs anymore. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag en de komende dagen. Vandaag maximum temperatuur 17 graden. Grijs, regenachtig. Morgen van hetzelfde, zeg maar. Vrijdag zou de betere dag zijn, maar ook zaterdag en zondag. Niet veel soeps, 17, 18 graden, altijd grijs en regenachtig. En ook volgende week ziet er nog niet echt veel verbetering in. Maandag wat zon, 17 graden, dinsdag grijs, woensdag weer wat beter.

Lost Frequencies is Belgisch. Hij weet steeds grote stemmen te strikken. Hier was het de beurt aan Tom Odell, Black Friday, Pretty Like the Sun. Opgelet nu, Sabotage, Natalie Jane.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar dat eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latree.
2: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
1: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een twintigtal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking beter te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-6 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 56.

0: Door de jaren heen hebben ze een absolute gouden carrière uitgebouwd. Deze mensen van Simon Le Bon onder de noemer Duran Duran. Die kon alvast meegenieten van The Reflex.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Altijd leuk om terug te horen. Ze stonden niet elke dag in de hitparades, maar ze scoorden wel regelmatig. Crowded House met Weather Without You. Zometeen krijg je muziek van Shania Twain in die turbulente show. Maar eerst Vanilla.
1: Jacques!

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de Week.

0: bestaat in vuur en vlam. En deze dame had letterlijk en figuurlijk zeer grote vooruitzichtingen. Dat was Dolly Parton en Baby I'm Burning. 6 minuten over 5:30 op donderdagmiddag bij Melinda FM.
1: De dag.

Het ijzer smeden terwijl het warm is. En dat denkt ook deze dame nog maar even. Want ze is voor het ogenblik een echte hitmachine aan het worden in de hedendaagse hitparades. Het was Ted McGrain, Just Keep Watching. En wie houden we nu in het oog? Wel, muziek uit 1993 van David Bowie. When

0: was een echt extravagant figuurtje deze Sharday. Dat was nog even de sweetest taboe op donderdagmiddag bij Melinda FM.
1: Dames en heren,

behoort ondertussen toch wel tot de grootheden in de muziekwereld, deze Katy Perry. Wij gaan alvast op naar de top van het uur op donderdagmiddag bij Melinda FM met Tiësto. Tot morgen. Let's get down.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame, agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
2: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar het heeft niet mogen baten.
1: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72 jaar. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Rosbeijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama gebeurde. Daarbij vielen toen 4 doden. Maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. Bij een van de leveranciers van Volvo in Gent is er sociaal overleg bezig. De werknemers van die leverancier staken sinds gisteren. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
3: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
1: Uit de telling bleek ook dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heiduk en de Let Chris Nijland. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Jojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
3: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed op zich. Dat is overal al zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we dat vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
1: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokke en Brasschaat. Twee voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Telenet stuurt vanaf morgen 40% meer technici de baan op als reactie op het grote aantal klachten over het telecombedrijf. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
2: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
1: In Rotselaar in Vlaams-Brabant stuurden 110 inwoners zelfs een ingebrekenstelling naar Telenet, omdat ze al 3 maanden geen of traag internet hadden. En mogelijk komt het WK voetbal van Genk-speler Zakaria Elwadi in gevaar. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. De entourage van Wadi gaat ervan uit dat hij wel op tijd in de VS raakt. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms ook wat regen bij een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Baksana her.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.